0: zijn in de middelheden, we zijn wat minder in. Toen we het zijn, we hadden toen een andere hulpverlening net. Je kan niet zeggen dat we zich te zorgen, dat het een zesde niet is. Maar je hebt niet even, we krijgen een zesde steeds uit.
1: Maar wat kan ik met jouw politici zeggen van die mannen, hè? Wat is aan hun zoiets daar, hè? Vreemd dat voor u. Vreemd dat voor u, maar hij is een heel paar jaar.
0: Ja, dat is het. Wat gaan we doen? Ja, maar ik ben niet zo'n vrouw, maar ik heb het niet zo'n vrouw, maar ik heb het niet zo'n vrouw.